coge. Y digo, escucha estas cosas. Me. Ik heb een beetje gelacht. En nee. Ik zeg er iets om. En nee.